0: Breakfast with Martin Bester.
1: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
2: I think you and Martin should do it together. Come on.
1: We keep our moustaches, we make that blonde as well.
2: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
1: Who else is in? Jean-René, you say, wie is nou saam met jou volgend?
3: Mara sal my verloofde.
1: Wanneer trou julle?
3: Die 28ste November.
1: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
1: Lekker, dankie.
4: Are
1: you excited about the big day in November?
4: Ja, nee, baie. Die tijd kom nou nader.
1: Trouwdag, nee, mens moet mooi lyk op jou trouwdag.
2: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jou trouwfoto's, jy het klaar een fantastische fotograaf gekry, en dit is een belangrike dag,
1: yeah.
2: En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê, sy gaan vir ons die foto's neem.
1: Jean-René, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ek het so baie conference in die bokke, ek het een deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my haare wit dye.
4: Okay.
1: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek denk ons gaan wen, so ek denk is een deal. Ek denk so.
1: Het jy hem ooit al gepicture as een blond?
4: Oh, my aarde, nee.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
5: Run it virtually from anywhere. This is your chance to run for something bigger. Enter now at sabisandtrailrun.co.za. Sabi Sand Trail Run, bringing communities and conservation together.

0: Coming up on The Drive with Rob and Roz.
1: Hi, this is Roger van Kouwkeer. Ek is vandag op Drive. Saam met Rob en Roz op Jacaranda FM. En dis die eerste keer dat hulle My and Zahn se nuwe single Lewe op die radio gaan speel. En dis ook my beurt om Alpha Palooza aan te vat. So luister Drive, vrijdag, Jacaranda FM. Let's go!
0: Tune in weekdays 4 to 7 p.m. only on Jacaranda FM.
2: Everything you love, including the price. The iPhone 16e is ready for you from Vodacom. Get the iPhone 16e 128 gig for just 479 rand per month over 36 months on a 1 gig Redcore plan. Enhance your deal. Add 89 rand per month over 36 months and get the Apple AirPods 4. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: Een ongeluk in Kempton Park op die R21 Zuid bij Pemuinenweg. Dan is daar soos een voertuig op die N1 Noord bij die Golden Snelweg. Nog is soos een voertuig op die N12 West bij Kliprivier Rylaan. Verkeer is ook stadig in Edenville op die R24 West in die richting van die N12 Snelweg. Dan is daar een beetje zwaar verkeer op die N4 West en rit naar Watermeierstraat toe. Stadig verkeer in Johannesburg op die N1 Noord in die richting van Empireweg ook. Bly ingelig op Twitter bij Jacka_traffic.
3: Your father's car and you're going to school, like it's always the best place to listen to, you know.
1: Breakfast with Martin Vester on your number one feel-good station, Jacaranda FM.